0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij aardig op een aardig bij Duarte. Hij aardig op de kwart en dan krijg je aan. Slijt en weer slijt en wie kan het drie doen?

Proteas en ik neem dit van mijn jongens kap af. Kashif Karl is die voorzanger. En they are of course competing in the Keep the Dream competition this year. Next we've got one by Rangers 2024. Ach, liefste nacht.